Explore All en Ariana Grande. Zo, beter gemaakt zie je, ik heb er heen dan Schattens. Maar wie zie je, ik heb er Karen en Schattens katje. La hate that I made you love me. Wel, dat is de goeie nacht met Jenny als Blackpink. Ik heb er heen dan Schattens. Maar zul je in de ener listen naar aan Less Than a Lover. Ik heb er Karen, ik er hit 13 heren. 14.